ala yenya kopo ni wo nyame no oyɛ baako ɔma gana mama yɛ nyiyiyiyi mu ma nyina yɛ kamam sase yenya kopo oyɛ baako pɛ